0: Seeing Stars. We luisteren muziek van de band Turnstile. Af en toe Justice on Tame Impala, Neverender. Af en toe net maar lekker dat nächste stikkeltje naar met daarbij Alan Braggs, Fred Falk and Friends. Never Coming Back, featuring Annie. Nu gleich Neuigkeiten doen, dan gaat het verder bij 6. Net vergeten.
1: No, I said no. Listen up, listen up.